0: jou.
1: Bonita, no? Papa, ik lijk nog steeds op jou. Nog steeds. Veel op jou. Oké, lekker nog zie je, zeg ik dat papi. Loop toch niet zo snel. Zeg ik dat moet je goed

Zij heet een bonita canción naar Hollandes, papi loopt toch niet zo snel. Oké, leg me bij, questa che mi tabai con canción, eigenlijk het un ranchera, pero hobby bonita sangre en mi cuerpo di Angela Aguilar con su tata Pepe Aguilar. Scusate.